0: De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in hun huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.

I don't feel the dance tonight. I'm just too

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifpijp.

0: euro. Duits-zakelijk.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht twee olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië, dat is de aartsvijand van Iran. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. En de droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. Het weer eerst bewolkt, later meer zon bij 19 tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt.

0: Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
1: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
2: En jij werd opgehaald met de helikopter?
1: Ja, bijna iedereen.
0: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11:00 PM en 5:00 PM. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
0: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit...
6: Roulette FM.
5: Straks, krachtvoer. Nu tot 9:00 opstaan en gaan.

0: Met de FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld, krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Lette FM, de hittegolf op je radio. Summer song, wake you up

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De droogte in Europa komt vooral doordat er meer water verdampt, blijkt uit onderzoek van wetenschappers. Door de opwarming van de aarde verdampt water sneller, waardoor droogte in Europa dus vaker voorkomt. Het weer, eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Doordat het wegdek erg slecht is van A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, vanaf Epe tot aan Apeldoorn-Noord 5 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging, want de rechte rijstrook is dicht bij Apeldoorn-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en

0: TikTok en LinkedIn.
1: Altijd in de buurt.
2: Roulette FM.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
4: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
3: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
5: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
3: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord houdt de rechte rijstrook daar dicht. Daardoor 8 kilometer file vanaf Epe heb je momenteel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
7: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op één schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in, komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is het wegdek erg slecht bij Apeldoorn-Noord. De rechterrijstrook is daar dicht. Nu vanaf Epe 8 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de

0: verandering te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
2: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
3: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
1: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt bij Apeldoorn Noord de rechte rijstrook dicht. Vanaf Epe nu 7 kilometer file en 20 minuten vertraging tot aan Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
5: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist, bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort de Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal de Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivoor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is bij Apeldoorn Noord de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek daar. 6 kilometer file vanaf Epe duurt er een kwartiertje langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer, vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig. De weduwnaar van de vrouw die door een psychiatrische patiënt werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen Vivoor. Hij verwijt de forensisch-psychiatrische kliniek dood door schuld. De man van het slachtoffer wil nu achterhalen hoe het kon dat een patiënt van de kliniek met complexe psychische stoornissen onbegeleid op straat mocht. Volgens hem geeft Vivoor daar tot nu toe geen openheid van zaken over. De advocaat van de weduwnaar zegt in het AD dat aangifte tegen Vivoor nog de enige optie is, omdat ook de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen duidelijkheid wil geven. En de eerste Sint Maartenparade in de gemeente De Bilt wordt op 6 november gehouden. Daarvoor worden inwoners uit alle kernen uitgenodigd om lichtsculpturen te maken. Het feest staat in het teken van samen delen en verbondenheid. De organisatie van de Sint Maartenparade heeft als eerste thema gekozen voor de kunst van delen. Delen verbindt en iedere dorpskern heeft vele oude en nieuwe verhalen te delen, staat te lezen in de aankondiging van het Weeshuis van de Kunst. Deze stichting heeft als doelstelling het versterken van kunst en cultuur in de gemeente De Bilt. Er worden vanaf 18 augustus 4 zogenoemde inspiratieavonden gehouden voor inwoners van alle kernen. Daar zal gesproken worden over de vraag wat delen betekent, persoonlijk en voor de wijk, dorp of gemeenschap. Vanuit de onderwerpen die uit de gesprekken komen, worden de lichtsculpturen ontworpen en met een ervaren kunstenaar in elkaar gezet.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: had to see that.
1: Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
2: Radio zoals het hoort. Roulette FM. Roulette
3: FM. Je vas-y, non, Paris. Voulez-vous... venir.
4: Oh, wow.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Elisabeth

0: Blaricum. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer file door gaten in de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdsjas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist. Bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhuttersingel. De toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM. Classic.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort de Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal de Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivoor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Biker Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energie. Contracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Zo komen er meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO gaat het om ongeveer 500.000 huishoudens. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht, heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen, die 3 jaar duurt. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 7 kilometer. Door gaten in de weg 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Knoopend Bankhoef 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna €900 miljoen in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie.

0: had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al abseilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort de Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal de Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen ver gevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivoor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna €900 miljoen in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor €20.000 aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Hoe gaat in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist, bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel. De toegang is gratis.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig. De weduwnaar van de vrouw die door een psychiatrische patiënt werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen Vivoor. Hij verwijt de forensisch psychiatrische kliniek dood door schuld. De man van het slachtoffer wil nu achterhalen hoe het kon dat een patiënt van de kliniek met complexe psychische stoornissen onbegeleid op straat mocht. Volgens hem geeft Vivoor daar tot nu toe geen openheid van zaken over. De advocaat van de weduwnaar zegt in het AD dat aangifte tegen Vivoor nog de enige optie is, omdat ook de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen duidelijkheid wil geven. En de eerste Sint Maartenparade in de gemeente De Bilt wordt op 6 november gehouden. Daarvoor worden inwoners uit alle kernen uitgenodigd om lichtsculpturen te maken. Het feest staat in het teken van samen delen en verbondenheid. De organisatie van de Sint Maartenparade heeft als eerste thema gekozen voor de kunst van delen. Delen verbindt en iedere dorpskern heeft vele oude en nieuwe verhalen te delen, staat te lezen in de aankondiging van het Weeshuis van de Kunst. Deze stichting heeft als doelstelling het versterken van kunst en cultuur in de gemeente De Bilt. Er worden vanaf 18 augustus 4 zogenoemde inspiratieavonden gehouden voor inwoners van alle kernen. Daar zal gesproken worden over de vraag wat delen betekent, persoonlijk en voor de wijk, dorp of gemeenschap. Vanuit de onderwerpen die uit de gesprekken komen, worden de lichtsculpturen ontworpen en met een ervaren kunstenaar in elkaar gezet.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was €11 miljoen uitgetrokken, maar nu blijkt dat het €22 miljoen gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en €20.000 aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Onder andere door de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord gaat in de weg. Daarom is er 1 rijstrook dicht. Vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A50 Zwolle-Apeldoorn vanwege die gaten in het asfalt. Voor Apeldoorn-Noord een file van 15 minuten. Die file begint bij Epe. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl. Hey.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes, 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En ook vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Gaten in de weg zorgen voor file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer met een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. De Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Dan het weer, zon en wolken. Het is 19 tot 23 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is file rijden op de A27 richting Almere. Vanwege werkzaamheden doe je er 10 minuten langer over tussen Hilversum en Eemnes. En ook een flinke vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl.
8: Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt.
10: Roulette FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A27 staat file in de richting van Almere tussen Hilversum en Eemnes door de werkzaamheden op de A1. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A50 is het druk richting Apeldoorn door gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je doet er 15 minuten langer over. Tot slot nog de N50 richting Emmeloord. Tussen knooppunt Haltermerbroek en Kampen-Zuid is je tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer, wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt op verschillende plekken langzaam. Op de A27 bijvoorbeeld richting Almere tussen Hilversum en Huizen vanwege de werkzaamheden aan de A1. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. Op de A28 richting Zwolle was een ongeluk gebeurd tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken 10 minuten extra. De A50 richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 6 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot slot gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Dat merk je op de A50 richting Apeldoorn. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files lossen op in de regio. Wel nog file rijden op de A27 richting Almere. Door de werkzaamheden op de A1 is het druk tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. En daarom is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Gaten in de weg op de A50 richting Apeldoorn. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten tussen Vaas en Apeldoorn-Noord en is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 richting Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn Noord. 3 kilometer met 5 minuten vertraging door gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.
14: Roulette FM. Het wordt heel erg leuk vandaag.
13: had er tot nu toe weinig van gehoord.
14: Grandioos.
15: Ja, heel blij.
13: Ik word hier weer helemaal blij van.

bij Roulette FM. Goeie begin van je donderdagavond. Misschien heb je nu vakantie. Dan in dit geval hartstikke fijne vakantie. Welkom bij aflevering 140. Wauw, van Lokaal Kwaal. Wordt er nog wel een keer wat. Er zijn mensen die denken, dat kan al wel eens wat worden misschien. 140 uitzendingen. Dus, dit is het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Je hoort veel over jouw lokale muziekartiesten. En van henzelf. Zoals interviews en live muziek van die artiesten. Dus ook waar je heen moet voor die lokale muziek. Buiten dit programma om. Blijf gewoon lekker zitten. Het is wel een lekker temperatuurtje op zich. Ik zou ook weer niet zeggen, het is verkeerd om de deur uit te gaan. Maar van aankomende 2 uur zit je natuurlijk geramd. Ga je lekker luisteren. En ga ik je ook allerlei ideeën geven ook. Wat je na en buiten dit programma om kan doen. Dus blijf daar gewoon lekker voor zitten. Ik bedoel, waarom zou je ergens heen gaan? Ja, en je kan me vertellen hoe je erbij zit via de socials van... Ja, ik moet misschien gewoon Omroep Zout tegenwoordig zitten. Laten we het daarop houden. Die zit op Facebook, Insta, X, Blue Sky, noem maar op. Ja, we zitten ook op WhatsApp. Ik ga eens even de lijnen opengooien, want dan kunnen mensen even lekker berichten. Ik vind het wel leuk. We zijn niet met zoveel mensen in de studio. Ik zal wel vertellen wie er wel is. Dus stuur je berichtje. Kan nu op 0616143680. Hartstikke leuk. Doe dat gewoon. Je kan ook naar de YouTube gaan. Ik heb hem alleen niet aangeslingerd. Weet ook niet of hij het doet, want we hebben wat problemen met geluid gehad de afgelopen tijd. Dus ga misschien even een testrondje doen. Maar... audio is het belangrijkste. Het blijft tenslotte radio, hè? Ja. We zitten met het programma Lokaal Kwaal ook op allerlei socials. Dat is echt ongekend. Zo zitten we op Facebook. Je kan ook naar... je schrijft het gewoon zoals je zegt. Had zo strak kunnen zijn, hè? Ja, ik ben 2 weken weg geweest. Dan moet je er toch even inkomen. Ook op Instagram. Ja, precies. Daar zitten we dus ook. @rfm_lokaal_kwaal. Allebei leuk om eventjes een blik op te werpen. Niet te hard op blik gooien. Om een kijkje in de studio te krijgen. Allemaal exclusieve content en dergelijke. En dat is leuk met al die muzikale gasten die we hier hebben. Je kan mij ook een DM'tje sturen. Dat kan via X. @debuurtvriendelijkeDJ. En als je een beetje moeite hebt met te vinden... Ja, kijk. Wederom. Nu alweer... Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Ja, precies. Nou, leuk. Goed. wat een begin, hè. Het had zo goed kunnen zijn. Maar het wordt wel een hele leuke uitzending. Allereerst, los van even de verkeerde afspeeldingen. Daar is hij niet verantwoordelijk voor. Maar hij is wel in de studio. En hij zorgt er altijd voor dat we weer lekker klinken zo in de uitzending. Hij heeft zijn hand in het geluid. Spreekwoordelijk gezien en heel figuurlijk gezien heeft hij buiten de uitzending om zijn hand ook wel eens in andere dingen. Maar daar kan ik op de radio echt niks over zeggen. Ah, oh, nee. Kan echt niet. Dus, toch? Henny? Nee, hè? Nee. Henny van het geluid. Hij is gewoon hier, mensen. Larissa van de productie is even een avondje vrij. Dus als je denkt, het is minder strak. Weet je meteen. Afgelopen tijd was het wel strak. Nu is het niet zo strak. Dan weet je meteen waar dat in zit. Ja, vanavond. Exclusief interview. Dat interview is ook met een exclusieve band. Ja, mensen vinden het nu al te gek. We gaan namelijk zowel muziek als interview horen van een band waar je zelf waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Ja, en dit een uur ga ik met jou een rondje langs de open mic en open stage sessies doen. De open podia, want ze zijn er nog wel. Zij het beperkt. En ik ga je even eventjes de aanraders geven. Maar eerst, Swing Out Sister.

0: that you had to see that.
1: Nou, that you have to see that. That you have to hear that moet het dan zijn. Blijft toch radio, hè? Misschien moet Jet Rebel dat ook even horen. Maar het is wel een lekkere plaat om te horen wat dat betreft. Deze nieuwe van Jet Rebel. En het is onze earcatcher deze week. Ja, en wil jij nou weten met al die kwaliteit wat onze nieuwe earcatcher wordt? Wil jij de eerste zijn? Ja, dan moet je iedere zaterdagochtend tussen 9 en 11 luisteren naar Opstaan met Juriaan. En daar wordt de nieuwe earcatcher iedere keer als eerste onthuld. En we zitten er altijd goed bij wat dat betreft met die earcatchers. En sowieso hartstikke leuk programma ook om te luisteren, toch? En als je dan toch het programma luistert, vul dan even het kijken en luisterboekje in. Ja, als je nog bezig bent. Hartstikke leuk. Hey, en leuk dat je luistert, want dit is toch wel echt de plek. Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de Bilt, Bilthoven, Utrecht,
2: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westpark, Zuidhouten en Zeker.
1: Ja, dit is de plek waar je lokale artiesten voor het eerst hoort. Zowel ongekend nieuw talent als echt van die veteranen, doorgewinterde artiesten. Je kent ze wel. En op een gegeven moment zijn ze uit het oog verloren, omdat je niks meer van ze hoort. Misschien ze ook echt helemaal uit het geheugen. Uit het oor verloren, moet ik dan misschien beter zeggen. Ja, zolang het lokaal is, zitten wij er bovenop. Daarom hebben de artiesten het ook zo zwaar. En ook vanavond weer twee lokale artiesten waar ik je graag mee laat kennismaken. Aan de hand van eventjes twee plaatjes en een kleine toelichting. En deze keer heb ik twee zangers, singer-songwriters. En de een die komt uit Nieuwegein en de ander komt uit Utrecht. En die uit Utrecht, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst naar iemand uit Nieuwegein. Ja, en de mensen, de luisteraar uit Nieuwegein, welkom. Die kennen deze jongen wel. Ik heb het dan over Timothy Rodenburg, zeg ik dat goed? Is het eventjes... Timothy Rodenburg, pardon. Ik zat even te twijfelen. Beter bekend als Timo. En ik zit wel lekker in de Scandinavische dingen, maar het is een O met een streepje er doorheen. Ik noem hem gewoon even Timo. Ik ga het gewoon even daaronder zetten. En deze jongen komt dus uit Nieuwegein. Hij is weer sinds kort terug ook uit Nieuwegein. Hij heeft een beetje een tour gemaakt. En hij heeft naast een enorme liefde voor muziek... heeft hij ook liefde voor film en televisie... en sowieso visuele effecten ook die bij zijn muziek horen. Maar hij is ook heel druk bezig geweest met nieuwe muziek. En net zoals trouwens de zanger van Utrecht... heeft hij eigenlijk vlak voordat ik op vakantie ging... een nieuwe track gedropt, om het zo maar te zeggen... Nieuwe muziek dus eigenlijk. Zei het, twee weken geleden. Maar voor mij nieuw. Nog redelijk nieuw. Twee weken geleden. Dat is redelijk nieuw, toch? Ja. Timo dus. En het is een nummer wat over thema's gaat die hij vaker behandelt. Hij wisselt ook wel eens tussen Nederlands en Engels. En afgelopen 6 juli dus kwam deze Horizon uit. En die hoor je nu op Roulette FM.
3: Van lokale bodem.

0: how you say local cabal? Local cabal? Is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en 4:30. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje dat generaties lang is doorverteld krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18. Theatergroep Maria Hout speelt het sprookje De Gelaarsde Kat. Hans is een simpele molenaarszoon en fantaseert over de wereld. Maar wanneer Mr. Great het land probeert over te nemen, zal er toch echt iets moeten gebeuren. En dan blijkt Hans in het bezit te zijn van een ontzettend slimme kat. Theatergroep Maria Hout brengt een oud verhaal op eigenzinnige wijze met de nodige humor en lekker veel poespas. De voorstelling is zondag om 2:30 te zien in het Slottuintheater in Zeist, bereikbaar via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel. De toegang is gratis.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Wouter Marin en puzzels. Maar het gaat om die Wouter Marin. Want puzzels komt Berlijn en Hongarije, geloof ik. Heeft een belangrijke bijdrage daar niet van. Het gaat met ons natuurlijk om lokale held Wouter Marin. Uit de buurt van Den Dolder, maar ook actief in Utrecht, deze zanger. En ook hij heeft eigenlijk wel een liefde voor meerdere dingen buiten muziek om. En in bredere zin aandacht besteden aan muziek. En ook hij heeft, net zoals Timo die daarvoor hoorde, kort geleden begin juli een nieuwe plaat uitgebracht. En dat is deze Walk All Over Me. En er is een beetje internationaal mee gegaan, want Puzzles is daarbij betrokken in de samenwerking. En twee fijne artiesten, waar ik je graag met kennis maak in het kader van een beetje, poppie. En een beetje tegengewicht voor de muzikale gasten die we straks gaan introduceren. Maar goed, mocht jij nou zelf een artiest zijn of kennen die hier nog niet hoort in dit programma en op de zender, dan hoor ik graag van jou. Je kan het beste mij mailen op jordi.van.angeren@online.nl. Je kan natuurlijk ook de studio mail doen of een van de socials een berichtje sturen, maar het handigste is eventjes mij rechtstreeks mailen. Ja, en uiteindelijk ben jij dan misschien wel eentje die hier rechtstreeks in onze studio komt. Je zou niet de eerste zijn. Ik ga straks met je een rondje doen langs het open podium. Wat is er allemaal nog aan open podia en aan jam sessies? Maar eerst gaan we naar het nieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort De Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal De Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Bedankt Tim Schaap voor dat er geen meldingen zijn. Komt er gewoon ook niet in. Maar goed. Ik ben weer echt helemaal op de hoogte van alles, zowel ANWB gerelateerd als regio nieuws. Dat eerst was vrij makkelijk. Ik ga je ergens anders van op de hoogte brengen, namelijk
1: het Open Mic Overzicht.
0: Daar moet ik nog even wat aan doen. Het Open Mic Overzicht. Ik ga eventjes polshoogte nemen hierover. Als je MIC opgeeft om in te spreken, moet je daar dan. Had ik gewoon fonetisch moeten uitspreken, dus hoe je het dan zegt, gewoon letterlijk. Had ik dat moeten neerzetten voor een inspreek? Of mag ik verwachten dat MIC dat duidelijk is? Annie van het geluid. Henny van het geluid klinkt. Dat moet wel duidelijk zijn dat het over mic gaat. Open mic dus. Dus niet
1: het open mic overzicht.
0: Niet te doen dit. Maar het klinkt toch wel grappig. Ik wil daar open jam sessie en ik denk dat ik het gewoon ga omdopen tot open podium en open jam sessie. Goed, we moeten weer verder. Waarom ook eigenlijk? Nou, omdat er gewoon nog leuke dingen zijn om te melden. Allereerst open podia. Waarom open podia? Nou, het is een leuke plek om artiesten te leren kennen. En het zijn niet alleen maar jonge talenten. Het zijn er niet alleen maar ruwe of mensen die niet het topje van de ijsberg zijn. Nee, het niveau is echt heel erg hoog op open podia. Er zitten soms ook wel eens misschien dingen tussen die wat minder zijn. Maar over het algemeen is dat echt heel goede muziek. En er komen ook hele goede artiesten. Echt mensen met landelijk bekendheid. Soms willen ze wat uitproberen of onder een andere naam. Of dan zijn ze er even een tijdje uit. En dan is dat een hele toegankelijke plek om gewoon eventjes ervaring op te doen. En is iets te testen. En voor jou ook leuk. Stel nou dat je krap bij kas bent. Open podia zijn heel vaak gratis. Of ze zijn met een hele beperkte toegang. Maar meestal zijn ze gratis toegankelijk voor zowel de artiesten als voor het publiek. En als je dan krap bij kas zit, is dat ook gewoon een heel leuk avondje uit. En er zijn nogal wat van dat soort sessies. Open podia en open jam sessies. Waar je veel spontane muziek hoort. Het zijn niet altijd spontane dingen. Er zijn ook artiesten voorgeprogrammeerd. En dan kan je naar terugkijken. Maar heel vaak weet je niet wat je krijgt. Omdat de aanmelding ter plekke plaatsvindt. En dan een schema wordt gevormd. Nou, omdat er best wel wat van dat soort sessies zijn. Zelfs nu in de vakantie. Gaan we toch eventjes kijken. Van waar kan je allemaal heen? Wat kan je daar eventueel verwachten? Op basis van wat er eerder heeft plaatsgevonden. Vonden. En we beginnen natuurlijk iedere donderdag bij Café Averrechts in Utrecht. Want daar is een open podium onder leiding van de godfather van open mics, Eric Kearns. Hij presenteert ook vanavond weer een open podium daar. En ook volgende week. Het gaat gewoon de hele vakantie door. En afgelopen tijd was ik er natuurlijk niet. Maar het ging ook gewoon door. Ik kan je nog wel vertellen. Wat was daar allemaal? Nou, onder andere Nicolas. U-Tracked. Daar was er diverse sessies bij. Ruud en Niels. Tim Barry, die in de programmering zit ook bij Averrechts. Deed op het eind nog mee samen met Victor. Iemand die veel daar komt. Sharon en Eve zijn ook steeds vaker bij Averrechts. En bij het Pothuis. Daar komen we straks op. Aanwezig. Estelle was er ook. En Mike Scott. Die zelf ook open podia houdt. Was degene die een hele tijd geleden, namelijk specifiek 9 juli, afsloot, zeg maar. Dus heel veel open podia en het wisselt ook uit. Andero's van open podia komen soms ook wel eens op dat soort open podia. De aankomende tijd, het gaat ook gewoon door in de vakantie in Averrechts. Dus dat is hartstikke leuk. En één keer per maand is op zaterdag La Cumipeña. En ook daar is een open podium. Zoals dat laatste in juli ook. Ik geloof 11 juli was dat op zaterdags. Dat was wel even de laatste keer volgens mij voor de zomerbreak. Dus dat is in ieder geval niet een nieuwe in de planning. Wat hebben we dan nog meer? Nou, ook morgen kan je terecht bij open mics. Want onze vrienden van Boomerang. Onder andere in dat team Dexman en David Kop. We kennen van de Boulevard. Laatst nog hier in de studio. Zij zijn deel van Boomerang Muziek. Die diverse open jam sessies organiseert door Utrecht. En op één van die plekken is morgen een jam sessie. Namelijk 11. Van 8 tot 11 kan je daar terecht in Utrecht. Onder leiding van David Kop en Marcel Petit en Jochem en Dexman dus. Is er een jail jam sessie. De hele club van Boomerang aan deelneemt. En eerder hoorden wij onder andere al Chasha. Beton Thee is ook een plek waar Boomerang een jam sessie houdt. Maar dan op zondag van 1 tot 4. En Daan Jonker neemt daar de leiding. Samen met een hoop muzikale vrienden die meebrengt. En de vorige keer Marcel Petit. En ja, als je een beetje in de naam thuis bent. Dit zijn echt grote muzikale helden hier in de Utrechtse scene. Ik zei het al. Oude Pothuis, ook daar is een open podium. Ook onder leiding van Eric Kearns. Vanaf 9 uur kan je in Utrecht bij het Oude Pothuis terecht. Weer aanstaande zondag. Ook dat gaat iedere zondag gewoon door. Let erop, die sessies van Boomerang, afhankelijk van de locatie, zijn niet wekelijks. Soms zijn ze één keer per maand. Soms zijn ze één keer per week. Soms zijn ze één keer per twee weken. Dus let erop. Boomerang heeft een hele leuke Instapagina waar dat goed op wordt bijgehouden. Maar goed, we waren bij het Oude Pothuis. Daar was ook een jam sessie. En eerder waren daar Richard Sayer, die het ook presenteerde, omdat Eric Kearns zelf die avond niet kon. En ja, Estelle, ik noemde er vaak voorbij komen bij Averrechts. Ook bij het Oude Pothuis is zij aanwezig. Dan gaan we naar de dinsdag, naar de Flater. Nog één sessie van Boomerang Muziek. Van 8 tot 11 kan je in Utrecht bij de Flater terecht. En deze keer staat German de la Vega staat gepland. Dat was vorige keer ook zo, dus dat is duidelijk een succes. En ik noemde Utrecht al als iemand die als een duo wat best vaak aanwezig is. Die zien we veel vaker ook op open podium. Ook wel lekker om daar dan even een plaatje van te draaien. Don't give up, hoor hier op Roulette FM.

0: Don't Give Up, U-Tracked. Ik vind het wel altijd leuk. Ik vind, blijf het een leuke speling vinden van deze band, zeg maar. Om Utrecht en de naam erin te zetten. Dus ik hoop dat ze het bedoelen. Ik ga daar altijd wel vanuit dat het gewoon een knipoogje is. We doen gewoon zo. Ja, U-Tracked moet een knipoog zijn naar Utrecht. Wat is verder nog qua open podia? Want er is nog veel meer. Echt waar? Ja, echt waar. Nee. Ja, zeker wel. We waren bij de dinsdag en daar blijven we ook eventjes. In de AQ in Utrecht is weer een nieuwe editie van de International Open Stage aankomende dinsdag. Vorige week was ik eventjes niet. En daarvoor was het ook weer een International Open Stage. Onze vriendin Mac Hayden is daar de host. Ik ken haar ook als Hayden Rose. En ook Gemma Chaos doet daar wel eens dienst. Ik geloof de afgelopen tijd dat het Gemma Chaos was die host was daar. Dan hebben we soms ook nog wel eens dat we een tipje krijgen van wat er allemaal plaatsvindt. Zoals Taas, Sally, Thomas en de host zelf, Gemma Chaos, was ook aanwezig. Wat is er nog meer? Nou, op de woensdag, aanstaande woensdag, zijn er ook diverse sessies. Zo is er, dankzij onze vrienden van Boomerang Muziek, weer een nieuwe editie in de Domkop. Dat is van 8 tot 11:30, notabene. En dat is trouwens een wekelijks, even voor alle duidelijkheid. En ook wekelijks, maar dan in het Griftpark in Utrecht, is de open mic onder leiding van Dimitri. Die is ter vervanging van degene die in de Moira nomeliter is. Tussen juni en augustus hebben ze het in de Moira zomerstop, op podium in ieder geval betreft. En dan gaat hij door in het Griftpark onder leiding van Dimitri. Ik ben ook wel benieuwd als het in september weer van start gaat in de Moira, wat ze dan gaan doen. Want het is, waar we eerder al over vertelden, 3 nieuwe hosts. Ze zeiden ook dat ze misschien het op een andere manier gingen invullen. Ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Het is een heel leuk open podium waar heel veel dingen komen. En dat geldt trouwens ook voor diegene in het Griftpark. Iedere woensdag kan je daar dus heen. En dan tot besluit in de Nijverheid in Utrecht is weer een nieuwe editie van Ramshackle. Het heeft even geduurd. De laatste is al een behoorlijke tijd geleden. Maar donderdag 13 juni, is er weer een nieuwe editie van Ramshackle. En dat is heel breed. Onder leiding van André Kapoor. En eigenlijk is daar alles welkom. Het hoeft niet alleen muziek te zijn, maar ook poëzie, spoken word. André Kapoor zelf is ook van de spoken word. Heel geestig. Hij komt ook heel vaak dan weer op de Moira. Zo loopt het allemaal in elkaar over. Zo hierbij
1: het Open Mic overzicht.
0: Precies. Ik noemde onze vrienden van de Boulevard al. Tenminste in ieder geval Dexman en David Kolp. Die in Boomerang Muziek zitten. En ook in de Boulevard. Hij zit een beetje slim pickings met lokale artiesten om te draaien hier en daar. Omdat er niet altijd wat is of wat dan ook. Ik denk, weet je wat? Met de Boulevard zit je altijd goed. Dansen hele nachten met Elvilia.
2: Ik doe iets nieuws wat ik niet ken. Dansen hele nacht.

0: Dans de hele nacht, De Boulevard en Elfilia. Eigenlijk gewoon een van de leden van De Boulevard. Hij staat er expliciet bij op Spotify. Dus we noemen hem, maar waarom ook niet? We hebben de andere leden ook al bij uitstek genoemd. Alleen Chef is dan nog niet genoemd, denk ik. Ja, nou ja, goed, dan zijn we compleet. Veel open podia dus. Voor vandaag muzikale artiesten, want iedere week hebben wij muzikale gasten. En ja, ik hint het al aan het begin. Het is een bijzonder iets, want het is een band die je nog niet eerder gehoord hebt. Wat wil nou? Ik sprak Jeroen. En Jeroen is bandlid van Buizert, die binnenkort over een maandje langskomen. En hij is lid geweest, bandlid geweest, bassist van een andere band. Ja, en daar waren we eigenlijk ook mee in gesprek om die te laten langskomen destijds. En dat is uiteindelijk niet van de grond gekomen. En ik hoorde toen hun muziek en ik, ja, het is zonde dat die band, ja, dat het daar blijft hangen. Nou, hoe zit het precies? Ik sprak hem over naar aanleiding van deze band. En dat is exclusief, want deze band bestaat niet meer. En de muziek is nooit uitgebracht. Maar wij hebben deze muziek de hand op kunnen leggen. Je gaat luisteren naar een telefonisch interview wat ik had een tijdje terug met Jeroen. Ja, en dan nu een interview met iemand van Buizert. Maar voorheen een band die inmiddels niet meer actief is. Ze zouden trouwens hier ook langskomen in de studio destijds. Maar ja, vanavond ga je ze alsnog horen. Ja, en hoe deze band dan geklonken heeft. En dat is een beetje wel exclusief, zou kunnen zeggen. Want zoveel gelegenheden heb je daar niet voor gekregen om ze te kunnen horen. Telefonisch in de uitzending om dat toe te lichten. Jeroen van Bleckenhorst namens El Rodeo.
1: Goedenavond, met Jeroen.
0: Ondanks dat de band nu niet meer actief is. Wat is die historie achter El Rodeo? Hoe is die band tot stand gekomen?
1: Nou, eigenlijk een, niet een lang verhaal, maar een mooi verhaal, denk ik. Want zelf ben ik al jaren actief in de muziek. En altijd in bandjes gezeten, bands geboekt, geprogrammeerd en dat soort dingen. En begin 2000 was er ook een variant van El Rodeo. Onder andere met Ronald, die ook in de Riots toen speelde, een Utrechtse band. En dan kwam Ronald er tegen bij, volgens mij bij Deus Ex in Tivoli. En toen dachten we, nou, laten wij wat gaan doen. Gewoon wat stone rock, een beetje wat jammen. En hij heeft zijn drummer van zijn ska-band erbij gehaald. En toen zijn we met z'n drieën gaan spelen. En dat klikte opnieuw, net als jaren ervoor. En vervolgens dachten we, ja, we moeten ook een zanger hebben, dat is ook wel handig. En toen heb ik weer de zanger-gitarist van mijn andere oude band, van Jam, erbij gehaald. En toen zijn we met z'n vieren gaan spelen. Die heette dus wel ook Ronald, hadden twee Ronalden. En nou, dat klikte. We zijn nummers gaan maken. En dat was heel productief. En toen hadden we El Rodeo.
0: Dan is het ook wel leuk, want de band is dan nu niet actief, maar jullie zijn wel actief geweest in de zin. Het is niet alleen maar een concept geweest. Op welke manier is El Rodeo actief geweest?
1: Even denken, we zijn in mei 2024 begonnen. Toen hebben we eerst een hele hoop nummers gemaakt. Nou, de eerste maanden gewoon wat gejamd en alles. Er kwamen nummers uit. En toen dachten we, nou, 2025, dit gaat ons jaar worden. Wilden we opnames maken, omdat de zanger Ronald, die had al opnameapparatuur. Dus tussen de opnames gemaakt. Nou, vanuit mijn verleden boekte ik heel vaak optredens, dus daar ben ik mee in de slag. En toen hebben we twee optredens gehad in maart in Utrecht ergens. En we hebben toen in juli op een festival gespeeld in Drenthe, in Ansen. Een soort skatepunk-achtig festival, Vogelpop. Dat was echt fantastisch. Het was 30 graden buiten en allemaal podia en er gebeurde van alles. Het was uitverkocht, heel bizar, op een heel groot weiland.
0: Hoe groot was dat?
1: 1000 man.
0: Zo.
1: Die daar allemaal ergens uit de krochten van Drenthe en vanuit Nederland kwamen.
0: Lekker.
1: En daar gespeeld. Dus het was erg tof. Een mooie dag.
0: Jij bent hier uit de buurt, toch?
1: Mm-hmm, ja,
0: hoe geldt het voor de rest van de bandleden? Van El Rodeo dan, tenminste?
1: Ja, we noemen ons Utrechtse band, omdat sowieso bij de Ronald, die woont in Utrecht. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Utrecht, woon nu in Woerden. Maar goed, Utrecht was gewoon de basis, daar oefenen we ook.
0: Ja.
1: En dus vandaar dat we eigenlijk gewoon Utrechtse band waren.
0: Er is muziek van jullie, die is er ook gekomen. Want die opnames die je noemt, die zijn er ook uiteindelijk gekomen. Die muziek is nooit uitgebracht.
1: Nee.
0: Maar wij gaan hem draaien. Twee nummers. Eén daarvan is Face. Waar kan de luisteraar dit nummer van kennen of misschien hebben gehoord?
1: Nou, mocht iemand toevallig van je luisteraars een Vogelpop zijn geweest, je weet het niet, hè? Dan heeft hij het gehoord. Nee, maar voor de rest, we hebben dat destijds al op Insta gedeeld. Toen waren we vrij actief op Instagram met oefenruimte, opnames en dat soort dingen. En voor de rest, nou ja, we hebben dat opgenomen. We wilden dat gaan uitbrengen. Dat is uiteindelijk niet van gekomen. We hebben een paar opnames onder andere jou gegeven.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft is Face een primeur, denk ik, voor veel mensen. Maar goed, je hoort het één keer en En die blijft hem onthouden. Dus wie weet gaat het alsnog een hit worden. Kan gek lopen.
0: Wat, voor de mensen die erna gaan, we gaan ernaar luisteren. Wat moet je nou van meekrijgen van Feest als je als luisteraar dit nummer hoort?
1: Nou, ik denk dat het een goede voorstelling is van de muziek die we maakten. Want de zanger-gitarist zit meer in de alternatieve jaren 90 gitaarhoek. En waarbij de drummer, nou ja, die komt uit de ska-hoek. En andere gitarist Ronald en ik, die zitten meer in de rock scene, om het zo te zeggen. Dus meer het stoner-rock-achtige. Ja, het is een mooie mix eigenlijk van onze vier muzikale voorkeuren. Ik denk dat dat wel, ik denk dat we het zo kunnen samenvatten.
0: We gaan luisteren voor het eerst hier op Roulette FM. Ik denk dat voor het eerst gewoon op de radio. Die kunnen we gewoon claimen. Feest van El Rodeo.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Roulette.
10: Met nu Lokaal Kabaal.
11: Jordi van Angeren.
12: Het is onze hypothese dat ze hier geld van worden.
13: In de beeld hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

Bende 3, 2, 1. Tel maar af naar jouw weekend. En die begint met een fijne donderdagavond. We noemen het ook wel Friday Light misschien. Henny kijkt nu heel moeilijk. Ik weet niet of hij een beroerte krijgt of dat hij... Ik geloof niet dat dit het gaat worden. Friday Light, het wordt een ding. Geloof me nou aan. Komt echt goed. Goed, maar hoe dan ook, het wordt heel gezellig. Dat is het eigenlijk al. Hier op Roulette FM, het programma Lokaal Kabaal. Uitzending 140 alweer. En je zit in uur 2. En als je denkt, waar is uur 1 gebleven? Ik schakel pas net in. Schakel eens wat eerder in. We zijn best wel op tijd eigenlijk. Dat is ook wel, en mag ook geprezen worden. Maar je hebt het een en ander gemist. Waaronder deel 1 van het exclusieve interview wat ik had met Jeroen van Bekkenhoven. Namens L. Rock.

0: dat ik twee weken er even niet was op vakantie, zat ik met Larissa van de productie, dat we oude verslavende platen, platen zelfs die eerder bij bijvoorbeeld Haarlem 105, waar ik toen een programma maakte, de verslavende plaat waren. Niet eens hier. Gewoon simpelweg omdat ik niet heel erg verslavende plaat heb. En het wordt nog iets spannender. Oh, want ik heb, ik zit net dat ik eigenlijk een plaat gehoord en denk, ik denk dat dit hem is. Dus ik weet het nog niet zo goed. Hij heeft wel een beetje die vibe, maar het kan ook zijn dat ik het gewoon een leuk plaatje vind dat daarbij blijft. Eén voordeel heeft hij wel, en het is ook een beetje verwarrend. Hij heeft 3 verschillende remixes zo en zo, die ik ook heel erg leuk vind. Ik denk dat dit mijn favoriete versie is, en ik denk dat dit mijn nieuwe favoriete plaat is. Maar ik zit er echt net in. Dus denk met me mee, laat horen wat je ervan vindt. Is dit
1: de verslavende plaat?
0: Ik heb het over Diplo. Nou, DJ die weinig introductie nog nodig heeft. Amerikaanse producent. Bij grote namen al druk bezig geweest. Menig hit heeft hij op zijn naam. En Cameron Whitcomb. Een zanger die de laatste tijd met de nodige hits ook hoort. Zij hebben de handen ineen geslagen. Would You Still Love Me in de VIP mix is
1: de verslavende plaat.
0: Denk ik tenminste. Hier op Roulette FM.

0: dat was Maan met Sowieso Overhoop. Ja, straks deel 2 van de open mic over... Of open... Hallo. Ik zit er echt ontzettend lekker in. Stop de tijd. Straks deel 2 van El Rodeo. Want ik sprak ze. En, of tenminste, ik sprak Jeroen. En daar hoor je... deel 1 heb je het eerste uur gehoord en deel 2 hoor je straks. Maar eerst de regioagenda.
1: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en 4:30. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Beeld nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Beeld. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebeeld.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlekijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje, dat generaties lang is doorverteld, krijgt nu een eigen tijdsjas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Art Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is €18.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
0: Ja, ben je even helemaal op de hoogte van wat er hier in de buurt te doen is. Houden je god op het goed, alle muzikale dingen, alle leuke activiteiten. Ze zijn allemaal aanwezig. Ja, en wat ook aanwezig is, is deel 2 van het interview wat ik met El Rodeo had. Tenminste, specifiek met Jeroen. En was telefonisch en klonk zo. En we zijn weer terug bij Jeroen van Bleckenhorst. Telefonisch hier in de studio. Om over El Rodeo te praten. Een lokale rockband die niet langer meer actief is. Maar zeker de moeite waard om te horen. En daarom ga ik het met Jeroen er ook over hebben. Jeroen, we hebben 2 nummers. We hebben Feest gehoord en er is ook Souvenir. Mm-hmm. Maar hoe zijn die nummers tot stand gekomen verder?
3: Nou, eigenlijk zijn sowieso eigen nummers. We hebben nooit covers gespeeld. De nummers zijn vooral in de oefenruimte tot stand gekomen. Meestal door een idee van de zanger-gitarist. Die had vaak een schets van de nummer. Die heeft sowieso heel veel schetsen van nummers. Een nummer of 70 staat op zijn telefoon. Ja, en vanuit daar maakt hij gewoon met z'n vieren dat nummer. Ja, en dan ga je sleutelen met z'n allen. En je gaat hem fine-tunen. En vervolgens ga je hem als je hem gaat opnemen.
0: Maar dit, 70 nummers? Klinkt wel echt... Ik ben geen muzikant, maar laat ik zo zeggen van mijn ervaring met allerlei muzikanten die ik interview. 70 nummers klinkt dan nog steeds behoorlijk wat, dan zit je behoorlijk vol met ideeën.
3: Ja.
0: Waren dat hele duidelijke, concrete ideeën? Hoe waren die in die 70, in al die ideeën aanwezig?
3: Nou, wat Ronald heeft, dat de coupletten en de refrein heeft hij meestal gewoon klaar. En ook wel de riff of de hoek van het nummer.
0: Ja.
3: En uiteindelijk maak je daar natuurlijk met z'n allen gewoon het nummer van. Zelfs dat ik meer wat in de hoek van de arrangementen, van joh, daar gaan we een tussenstuk doen. Of laten we daar net even een andere kant op gaan in dat nummer. Dus vandaar dat ik al zei dat het echt een schets van de nummer is wat hij wat af heeft. Maar sowieso is bizar natuurlijk dat hij inderdaad 70 van die nummers heeft.
0: Hoe beginnen die schetsen? Is dat altijd op dezelfde manier? Bij een riff? Bij een stuk tekst? Of hoe komt dat tot stand doorgaans?
3: Nou, in zijn geval is dat altijd wel op basis van een riff. Op basis van gewoon een gitaarmelodie. En hij is gewoon heel productief. En dat neemt hij thuis allemaal op. En dan vaak maakt hij al een compleet nummer met drumcomputer en alles. En dat laat hij horen. Dat stuurt hij door. En dan ga je er met z'n allen mee aan de slag. Maar goed, en van die 70 nummers zijn er nu dus nog goede 61 aan schetsen over. En dan weer de verse aanwas die hij ondertussen alweer maakt. Omdat de 9 nummers natuurlijk van de 70 voor El Rodeo gebruikt zijn.
0: 9 van die nummers zijn met in ieder geval als band El Rodeo opgevoerd. Onder andere bij Vogelpop. Hoe is het om die nummers live te spelen? Naast dat je ze dan opgenomen hebt.
3: Ja, tof. Dat, ja, het was net andersom eigenlijk, want dat hadden ze deels opgenomen. Maar ja? Het meeste Vogelpop, daar hebben ze gespeeld. En daar moest ik toen nog de helft van de nummers van opnemen daarna.
0: Wat heb je meegenomen uit het live spelen van die nummers voor de nummers die nog opgenomen moesten worden?
3: Nou, dat is ja, een beetje een cliché, maar de groove is belangrijk. Ik noem het zelf heel vaak hangrock. Dat is niet een officiële muziekterm volgens mij, maar echt...
0: Ik zou het niet kunnen zeggen.
3: Nee, maar van die muziek waar je in kan hangen, zeg maar. Dat je ja? op de maat leunt of zo. En dan, ik hou er zelf van om wat laid back en groovend te spelen. Ja, en dat, wat neem je ervan mee? Ja, je leert überhaupt natuurlijk van live spelen. Je probeert nieuwe dingen. Ja, en je wil gewoon dat het gewoon staat en dat het een groove geeft en dat je gaat bewegen. Ja,
0: en de energie waarmee je natuurlijk zo'n nummer opvoert, live kan variëren. Zeker ook afhankelijk van de interactie met het publiek. Ja. Heeft dat nog iets gedaan voor de nummers?
3: Nee, dat eigenlijk niet. Nee, we trekken wat dat betreft wel ons eigen lam in die zin. Het is niet dat we besluiten van, nee, wacht eens even, het publiek vindt dat er vrij een extra leuke, we bouwen er nog een refrein aan. Een ordinair amazing stukje of zo. Een goede vraag van je.
0: Dan hebben we eerder feesten gehoord. Uh-huh. Andere plaat die we vandaag gaan laten horen is Souvenir.
3: Ja.
0: Wat is het verhaal bij Souvenir?
3: Het verhaal bij Souvenir.
0: Qua tekst, wat is de boodschap? Wat moeten mensen eruit halen als ze naar Souvenir luisteren?
3: Nou, Souvenir, ik had het net over hangrock en die groove. En dat zit heel erg goed in Souvenir. Dat zat ook wel in feest die je net draaide. Textueel, dat is altijd een mysterie gebleven. En, de zangergitarist, ja, die ken ik ook een jaar run. En ook in andere bands. Is het altijd een mysterie geweest dat hij, wat hij zong. Niet omdat ik hem niet stond, maar omdat hij had zijn eigen levenswereld qua teksten.
0: Okay.
3: Dus in die zin kan ik niet precies zeggen wat de boodschap is. Dus de boodschappen in, dat weet ik wel. Nee, maar het is vooral de muziek, zeg maar. Het draaide sowieso altijd om de muziek. Dat is het belangrijkste. Tekst is in die zin bijzaak.
0: Voor El Rodeo? Of is dat in het algemeen filosofie?
3: Nou, nee. Voor El Rodeo was dat zeker zo. Bij de huidige band 1000 is het anders natuurlijk, omdat het Nederlandstalig is. Dus dan heb je dat, hoor je direct helder die tekst. En dan wordt er zeker nagedacht over de boodschap. Bij El Rodeo was gewoon de muziek eigenlijk het belangrijkste. En Souvenir, ik denk dat, ja, als je het hebt over de groove, het hangen in die muziek, dan is Souvenir daar een, denk ik, een heel goed voorbeeld van.
0: Kijk, mooi. We gaan er naar luisteren. Souvenir van El Rodeo ook weer. Ja, voor het eerst hier op de radio.
3: Weer een keer.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig. De weduwnaar van de vrouw die door een psychiatrische patiënt werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen Vivoor. Hij verwijt de forensisch psychiatrische kliniek dood door schuld. De man van het slachtoffer wil nu achterhalen hoe het kon dat een patiënt van de kliniek met complexe psychische stoornissen onbegeleid op straat mocht. Volgens hem geeft Vivoor daar tot nu toe geen openheid van zaken over. De advocaat van de weduwnaar zegt in het AD dat aangifte tegen Vivoor nog de enige optie is, omdat ook de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen duidelijkheid wil geven. En de eerste Sint Maartenparade in de gemeente De Bilt wordt op 6 november gehouden. Daarvoor worden inwoners uit alle kernen uitgenodigd om lichtsculpturen te maken. Het feest staat in het teken van samen delen en verbondenheid. De organisatie van de Sint Maartenparade heeft als eerste thema gekozen voor de kunst van delen. Delen verbindt en iedere dorpskern heeft vele oude en nieuwe verhalen te delen, staat te lezen in de aankondiging van het Weeshuis van de Kunst. Deze stichting heeft als doelstelling het versterken van kunst en cultuur in de gemeente De Bilt. Er worden vanaf 18 augustus 4 zogenoemde inspiratieavonden gehouden voor inwoners van alle kernen. Daar zal gesproken worden over de vraag wat delen betekent, persoonlijk en voor de wijk, dorp of gemeenschap. Vanuit de onderwerpen die uit de gesprekken komen, worden de lichtsculpturen ontworpen en met een ervaren kunstenaar in elkaar gezet.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Ja, en laat ik eens een keertje niet zeggen dat je dan helemaal op de hoogte bent van het nieuws hier. Dat heb ik natuurlijk gedaan. We gaan naar deel 3 van El Rodeo. Want ik sprak Jeroen ook nog over van, ja, hoe ziet het er verder uit? Het klinkt een beetje raar voor een band die er niet meer is. Maar toch is er een soort van toekomstperspectief. Steeds aan de telefoon, Jeroen van Bleckenhorst. Hij vertelt vanavond over de muziek van El Rodeo. Een lokale rockband die niet langer meer actief is. Maar ik wil dit heel graag met je delen. Jou als luisteraar daar. Daar kan ik Jeroen heel goed bij gebruiken. Jeroen, we gaan eventjes nog wat uitbouwen. Want het is voor een band die niet meer actief is, zou je denken, ja, dan is er niet zoveel meer te vertellen qua toekomstplannen. Dat is toch ook niet helemaal waar. Maar eerst eventjes nog, als je kijkt naar Feest Souvenir, die we eerder hoorden. Wat was de verwachting verder geweest met die nummers? Wat was het plan qua uitbouwen? Wat trapte het af?
3: Ja, nou, het plan was om die 9 nummers gewoon goed op te nemen. Dat hebben we gedaan. Af te mixen, te masteren en helemaal klaar te maken. En dan, ik had altijd zoiets van, we willen nog een single persen. Gewoon een ouderwetse single.
2: Twee kaartjes. Leuk, ja.
3: Ja, precies.
2: Alles. Ook als LP, zeg maar, op vinyl? Of alleen...
3: Nee, echt gewoon persen op vinyl. En dan echt als singeltje, om dat te verkopen. De optredens bijvoorbeeld. Maar het plan was sowieso om het uit te brengen. Nou, uiteraard via Spotify en andere kanalen. Nou, wat ik in het begin al zei, ook heel actief geweest in het verleden met optredens boeken en zo. Dus dat zou het volgende plan zijn met El Rodeo.
2: Ja.
3: Dat, kijk, de ambitie om helemaal door te breken, die moeten we misschien laten varen. Of hadden we, laten varen, althans, die hadden we niet direct. Maar als je maar gewoon 1 of 2 keer in de maand tof optreden kan doen. Her en der goede support van een andere band of dat soort dingen. Gewoon tof optreden doen, dat was eigenlijk het plan.
2: Ja, en dat was het plan. En wat hij ook wel een beetje aangaf in is, ja, dat plan, het was ook weer niet helemaal de gestrekt been erin. Want ja, lekker gigs, maar ik bedoel, het was ook niet van, nou, het moest per se een heel davend groot succes worden. Ja, en op een gegeven moment waren de muzikale verschillen, want we hadden het in, je hoorde in het eerdere deel, hoorde je al dat er muzikale accenten zijn. Eén is voor stoner, de ander is wat meer voor ska. En op een gegeven moment liep het ook weer uiteen. En helaas, daar eindigde het voor El Rodeo. Maar daarmee is nog niet het laatste woord gezegd wat dat betreft. nummers, Face en Souvenir, die hebben we gehoord. Er zijn nog 7 nummers. Wat hoop je verder nog dat er gebeurt met Face, Souvenir en misschien met de andere 7 nummers? Wat zijn de plannen daar?
3: Nou, de plannen zijn eigenlijk met die andere nummers daar, die houden we voor onszelf. Klinkt een beetje vreemd, maar die gaan. Het heeft geen nut in die zin om dat nog uit te brengen. Maar wellicht dat u nog op een andere manier ooit daglicht zien. Inmiddels heb ik ook een project met de zanger-gitarist van Rodeo. Wij zijn met z'n tweeën in die zin doorgegaan. Dat we met z'n tweeën nog nummers opnemen. Onder andere uit de pijplijn van die 61 resterende schetsen.
2: Ja.
3: Dat is meer op projectbasis. En daar zit helemaal geen druk achter. 1 keer in de maand dan duiken we in de studio in. En dan heeft hij zijn nummers klaar. En dan drum ik het allemaal in. Om het nog ingewikkelder te maken. Dan bas ik dus niet, maar dan drum ik het in. En dan gaan we gewoon kijken als we daar 10 nummers van hebben opgenomen. Wat we daarmee gaan doen. Dus wellicht, laat het zijn, over 2 jaar of zo dat het af is. Dat dan alsnog een onder de plaat het daglicht ziet.
2: Het gaat dan met name over de 61 nummers waar we het eerder over hadden.
3: Ja.
2: Die eventueel in de pijpleiding zitten. Zie je nog iets van een haakje of een mogelijkheid dat die 7 nummers daar misschien nog op een of andere manier in terugkomen? Of is dat echt El Rodeo en dat was dat? En dat is voor nu eventjes, zit dat in een kluisje?
3: Ja, dat eigenlijk. Ja, ook omdat zowel Mike de drummer als andere gitarist Ronald, die hebben natuurlijk ook meegespeeld. En nou, als je stopt, dan ga je niet met die opnames de boer op, waar andere mensen ook meespelen. Dus dat hebben we sowieso al besloten om daar verder niks mee te doen, omdat we dat met z'n vieren gemaakt hebben.
2: Wat neem jij verder nog mee voor jezelf vanuit wat je met El Rodeo hebt gedaan?
3: Nou, sowieso weer de zin in het spelen. Want voordat ik met El Rodeo weer begon in 2024, heb ik zelf ook even tijd stilgezeten om echt mijn bandjes te spelen. Ik heb altijd voor mezelf doorgedrumd en piano gespeeld en dat soort zaken en gebast. Dus gewoon weer zeg maar, het bandjesgevoel, dat kwam weer terug bij El Rodeo. En dat neem ik zeker mee. Eigenlijk, ja, het is heel simpel, maar dat El Rodeo stopte ook. Toen ben ik gelijk op zoek gegaan naar een andere band. En die kwam ik eigenlijk ook binnen 2 weken tegen. En dus zit ik vanaf afgelopen februari speel ik bas in Buizen.
2: Jeroen, hey, hartstikke bedankt voor je tijd.
3: En bedankt voor de aandacht voor El Rodeo. En,
2: nou ja, kijk, en dan misschien wel een mooie afsluiter eigenlijk nog om het cirkeltje rond te krijgen. Kun je misschien nog even een nummertje Buizen doen?
3: Kijk, dat is helemaal fantastisch.
2: Welke moeten we eigenlijk doen als we van Buizen dan toch iets draaien?
3: Jeetje, dat is een hele goede vraag. Maar jij hebt... Dan zou ik het nummer gisteren draaien.
2: Gaan we doen. Maar dan wel vandaag. Hey Jeroen, hartstikke bedankt voor je tijd.
3: Yes, jij bedankt. Fijne avond.

0: dat was gisteren van Buizert, hoorde je hier op Roulette FM. Ik kan niet geloven dat ik de Beatles ga afzetten. Tenminste, als je goed opgelet hebt, dan is dat wat ik net zojuist deed. En dan gaat het ook niet meer terugkomen, vrees ik. Oh, let it be. Hoe durf je? Dat is ook lokaal. Het is niet lokaal. Dus dat is in ieder geval de reden. Want als we Let It Be doen van de Beatles, dan hebben we niet tijd voor deze misschien. En dat zou zonde zijn. Ines Marie, een van mijn eerste gasten. Het is echt wel in ieder geval het eerste seizoen dat ik haar sprak. Ze heeft roots hier in Utrecht en in Alkmaar. En zij was hier en toen was er nog helemaal geen materiaal uit. En toen hebben we in de studio allemaal opnames gemaakt. En daar heb ik heel dankbaar nog gebruik van kunnen maken. Want ze is geregeld ook op open podia hier in de buurt. En dan draaide ik haar met regelmaat. Maar inmiddels is ze aardig bezig en dat is er gegund. Want we hebben nog steeds studioversies. Dus het is nog steeds exclusief. Maar inmiddels zijn een aantal van die platen die wij hier hebben in de studio opgenomen van Roulette FM. Zijn inmiddels ook uit op de betere streamingsdiensten. En daar komen ook nieuwe dingen bij. En afgelopen New Music Friday, de dag dat er de vrijdag dat er heel veel releases van artiesten zijn, was er ook een plaatje van haar. What I Knew. Nieuwe muziek, ook niet hier toen de tijd opgenomen, van Ines Marie, hier op Roulette FM.
1: Deze week, nieuw

0: Concertagenda.
1: Ja, het is een beetje zoeken naar de opties. Maar je hebt ze wel degelijk. En als het zoek is, dan is het misschien, als er heel veel een overvloed aan opties is, dan is het fijn om eventjes de highlights te hebben en een overzicht te krijgen. En als het slim pickings is, zoals ik dat dan al zeg. Volgens mij heb ik dit al van 2 keer in de show gezegd. Maar als de opties beperkt zijn, is het soms ook lekker om erop gewezen te worden. Waar kan je nou nog heen? Omdat je zelf dan niet hoeft te zoeken. Ik ga je helpen. Waar kan je heen nog de aankomende tijd? Want er zijn echt wel leuke dingen nog te doen. Je kan altijd naar onze vrienden bij het Oude Pothuis. Vanavond is daar weer een jam night vanaf 11 uur. Pothuis in Utrecht, je kent die plek. En tijdens deze sessie is Nacho Tomilio, Utrechtse jazzartiest, is actief. Ik ben benieuwd of hij in zijn uppie is of dat hij vrienden mee. Hij is ook heel vaak actief als Tomilio Collective. In ieder geval hele fijne jazz kan je om 11 uur in Utrecht horen in het Oude Pothuis. Het is wel een latertje natuurlijk. En als je het zo laat maakt, dan mis je misschien een editie van Kerkluisteren weer. Er is een hele serie Kerkenluisteren op diverse plekken in kerken onder organisatie van CIMIC. En die hebben allerlei artiesten, veel daarvan zijn lokaal, die je op een hele mooie plekken kan horen. En die akoestiek van zo'n kerk is ook heel gaaf. Zo is dus morgen van 2:30 tot 2:15 in de Gertrudiskathedraal Hideki Yamaya. Nou, de naam doet vermoeden dat hij niet heel erg lokaal is. En dat is ook zo. Hij is wel net verhuisd naar Nederland, kan ik je vertellen. Maar ik weet niet of hij naar Utrecht is verhuisd. Dus of hij lokaal is, weet ik niet. Maar hij maakt wel hele leuke muziek, bijzondere muziek. En dan in combinatie met die setting in de kerk kan ik je echt aanraden. Vanaf 2:30 dus tot 2:15 in de Geertruideskathedraal. Later die avond is er in Staten de Meld. Dat is, mocht je er niet kunnen, komt ook nog op een andere datum. En aansluitend is de Utrechtse DJ Dieper actief vanaf een uurtje of 10. Allebei dus te vinden. Je kan zowel vroeg als laat kan je het maken in de Staten in Utrecht. Dan gaan we naar de zaterdag. In Tivoli is er een nieuwe editie van Pop-O-Matic. Dat is onder leiding van Utrechtse held Sint-Paul. Je kent hem ook misschien wel van de podcast die hij doet. Ook doet hij dat vaak bij Tivoli. En Pop-O-Matic is vanaf 11:30 s'avonds tot 4:00 s'nachts. En dat is eigenlijk ook in het kader van de UUUU, Popnacht. De studentenavond, maar je bent er ook welkom als je niet student bent. Dan komen we weer terug bij Staten. Een nieuwe editie van Static is aanwezig. En aansluitend op Static is Indy Apollo, Utrechtse DJ, vanaf 10 uur lekker fijne plaatjes aan het draaien. En voor ander dancegeweld kan je ook naar Denar. Daar is lokale held Ajuma een set aan het geven vanaf 11 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. Een hele lange set. En als je het nog veel later wil maken, kan je ook nog naar het Orbit Festival. Dat is. Meestal is het laat in Was in Utrecht. Maar het is overdag van 1 tot 11. Dus daar moet je iets eerder weer bij zijn. Heel, heel, heel veel DJ's staan daar. De line-up kan je beter even checken op de site van Orbit Festival. Of de site van Was in Utrecht. Was met een punt erachter. Maar om je een ideetje te geven. Heel veel grote namen, zoals bijvoorbeeld een Young Marco. En ook lokale helden zoals Nuno Dos Santos zijn aanwezig. Allemaal kan je erheen bij het Orbit Festival. Straks ga ik je meer vertellen over wat er aanwezig is. Maar ja, Nuno Dos Santos, hij zit vaker in de concertagenda. En hij heeft een heel leuk plaatje met Evie de Visser, Witblad. En die hoor je nu naar aanleiding van de concertagenda.

0: Concertagenda.
1: Ja, deel 2 van de concertagenda. Want er zijn zeker ondanks de vakantie nog steeds dingen te doen. Denk aan het Oude Pothuis die we net noemden. Iedere dag is daar gewoon nog altijd live muziek de hele vakantie door. En ook in Paloma kan je iedere dag naar live muziek. Het zijn niet allemaal lokale helden, maar wel heel veel lokale helden. Eén voorbeeld daarvan, op zondag 26 juli, Kees Sentido Quartet. Dat is een leuk trio. Leuk kwartet. Niet voor niets kwartet. Wat in Utrecht zich bevindt en heel vaak bij Paloma ook speelt. En aanstaande zondag zijn ze vanaf 1 uur bezig. En het gaat om 5 uur nog door met Roomba Party. En later in de week vind je nog veel meer. Een beetje Latijns altijd in Paloma. Waar je naar kan luisteren. Dan gaan we naar... We blijven eigenlijk op de zondag. Playground. Echt een behoorlijk aantrekkelijk festival in Den Haag. Met veel grote namen. Nuno dos Santos en Benny Rodriguez. Moet lachen, het zijn ook de enige twee namen. Maar dat zijn wel twee hele grote namen. Ja, en Nuno dos Santos natuurlijk lokale DJ-held. Hoorde je net voorbij komen samen met Eefje de Visser. Naar aanleiding van de concertagenda. Dan hebben we verder nog Sarah Brink-Nielsen samen met Jack Sebber. De eerste is Nederlands, die tweede is Series. Zij komen samen in Culture Shock in de Nijverheid. Vanaf 5 uur kan je daar terecht. Het is maar een uurtje, dus zorg dat je daar op tijd bent. Er zijn wel meer edities van Culture Shock, maar het is iedere keer weer iets heel bijzonders. Dus mis dat niet. Wat er ook nog is in CIMIC is de American Music Abroad Tour. Heel veel Amerikaanse singer-songwriters en kleine artiesten maken een tour hier. En strijken neer in CIMIC, specifiek in Theater Stephanus. Vanaf 8 uur tot 10 uur kan je daar heen. En dan is er de woensdag nog. Want de concertagenda is niet compleet zonder Fuego Tropical. Die hebben in Beton Thee onder andere in de zomermaanden een open-air editie. Iedere woensdag is dat dan. Om aan te geven dat er zijn best wel dingen te doen. Van 6 tot 11 kan je erheen. Het begint altijd met een workshop tot een uurtje of 7, 8. En daarna is het helemaal vrijdansen daar op Beton Thee. En het gaat dus tot heel laat door op die hele grote vloer met DJ Sergio en DJ André. Ik heb al hun boeken gelezen. Ja, het is ongekend wat dat betreft. Ja, en eerder kwam Daan voorbij. Die zat nu niet in de concertagenda, maar wel toen ik op vakantie was. Ja, en binnenkort komt ze hier langs. Vind ik toch wel leuk om eventjes nog een plaatje van haar te draaien. Wees niet bang, vandaan hoor je nu op Roulette.

0: Daan met Wees niet bang. Omdat ik een beetje heb misgelopen in de concertagenda. Want ze was er wel. En ze komt binnenkort ook hier. Ja, we zijn alweer bijna ten einde in de uitzending. Ook nog redelijk op tijd. Misschien kunnen we daar nog even verandering in aanbrengen. We gaan wel met het plaatje eruit. Is eventjes te kijken naar Henny. We hebben Let It Be heb ik op stop gezet. Dat vind ik wel schandaal, de Beatles op stop zetten. Of we hebben een plaat die gisteren is uitgekomen. Loyalty Ends Here, Haarlemse band. We kennen ze nog van een nieuwe Gein Heavy editie. Wat gaan we draaien? Gaan we Loyalty Ends Here draaien of gaan we de Beatles doen?
1: De Beatles.
0: De Beatles. Het geweten spreekt. Vind ik eigenlijk ook wel passend. Die zette ik af. Kan ook eigenlijk niet. Gaan we straks Let It Be doen van de Beatles. Is toch nog goed gekomen. Wil je de uitzending terugluisteren? Jammer dan. Ja. YouTube draaide niet mee. Maar de content kan je misschien in de toekomst terugvinden op de site van Omroep Zuid onder uitzending gemist. We zijn natuurlijk bezig met de overgang van Roulette FM samen met twee andere stations naar de grote streekomroep Omroep Zuid. Dus je wordt, als je probeert naar onze site te gaan voor Roulette FM, dan kom je ook op Omroep Zuid de site binnen. Daar kan je wel de content uiteindelijk terugvinden. Morgen dan hebben we Ruben weer met zijn blik op het weekend. En dan geeft hij ook altijd sport als overzicht. Nou, ik ben benieuwd hoe dat zo in de vakantieperiode is. In ieder geval zijn er ook de gebruikelijke items zoals Slim je weekend in. Ja, ik ga jou bedanken voor het luisteren. Als je zo gaat slapen, dan wel trusten. Als je zo op pad gaat, veel plezier. En als je blijft luisteren, dan weet ik zeker dat je gewoon een goede tijd gaat hebben. Want dat gaat helemaal goed komen. En ik laat je achter met Let It Be van de Beatles. Ook weer zo'n iconisch intro. En dan heb je toch van die radio-dj's die daarover heen praten. Omdat er geen vocaal is.

0: Jordi, dankjewel.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: In de buurt. Roulette FM.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de Bild is dit
1: Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

somehow closer, a long way. So much nowadays.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De Bild hoort bij de 16 gemeenten die 126 dagen na de verkiezingen nog altijd niet klaar zijn met de vorming van een nieuw college. Daarmee behoort De Bild bij de groep die er meer tijd dan ooit voor nodig heeft, meldt de website Binnenlands Bestuur. Door het zomerreces komen daar nog eens 30 dagen bij, waardoor de formatie in totaal meer dan 150 dagen gaat duren. Oorzaak is mede de toename van het aantal fracties, waardoor een coalitie vormen ingewikkelder is omdat er vaak 4 of meer fracties nodig zijn. Het huidige formatierecord staat op naam van de gemeente Vlieland, die in 2022 pas na 229 dagen een coalitie had gevormd. Dat record zal De Bild niet breken. De beoogde coalitiepartners Pro, VVD, CDA en D66 zeggen vergevorderd te zijn. De rechtbank heeft een 29-jarige verdachte veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij viel in januari vorig jaar het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat. De steekpartij leidde tot grote onrust. De man verbleef op dat moment verplicht in de psychiatrische kliniek Vivor op de gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De rechter oordeelde dat de man van plan was om iemand te vermoorden. Hij had meerdere zoekopdrachten online gedaan die te maken hadden met het doden van iemand. De straf van 8 jaar cel valt hoger uit dan de eis van 6 jaar cel. De rechter komt tot een hogere straf vanwege de ernst van het feit. Eigenaren van landbouwgrond hebben in 2025 met steun van de provincie bijna 25 kilometer aan groenblauwe dooradering aangelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de aanwezigheid van poelen, houtwallen, hagen en natuurvriendelijk beheerde sloot in landelijk gebied. De provincie streeft ernaar dat in 2050 10% van het landelijk gebied uit groenblauwe dooradering bestaat. De groene landschapselementen zoals houtwallen en kruidenrijke randen langs akkers en de blauwe elementen als natuurvriendelijk ingerichte sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een gezonde bodem. Via agrarische collectieven zijn subsidies beschikbaar om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug met ruim 15% het hoogste aandeel heeft. In de Kromme Rijnstreek met een aandeel van 5% zijn nog extra inspanningen nodig.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: zaterdag.
1: Roulette FM. Roulette FM. Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bild is dit
0: Roulette FM.
8: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse Feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.